Amen. Reka out, dosos. Fatumana, losos. Nog steeds loeren wij op klusos. Gekke cellen volle bossos. Robby, pow. Prakashendi, fuck is snow. Ik ben